Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemerkt door de CMC gemeent uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een geestelijke opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan gehoorzaam zijn.

Daniel van Parzarek, je en me. Dan zijn Michael, een van de bovenste schutsengel, en die helpt me. Ik leid aan door in de kamp met de schutsengel van Parzarek. En ik kon dan naar die komen. Daniel had gebeten dat God zal hem helpen verstaan wat hij in Dream en Visions gezien had en wat hij meende deed. Also hij leert en dat hij het 21 jaar wat door een engel abwiesen deed. En wat ik hiervan zeggen wil, is, hier zijn we waar, er zijn verschiedenste soorten engel. Niet maar bloß Seraphim. Aber de engel, die arbeiten Gott seine Arbeit en ze helpen zich einen den anderen uit, weil ze zijn Gott seine deiner. Zijn einige van de engel aufgevallen? En hier zijn drie Schriftstücher angegeven. Dat eerste is Jesaja Kapitel 14, Verse 12, Bad 15. Wo bist du van zo hoog gevallen? Du wirst zo'n Dach am Morgen stieren. Wo haft die wer in de grond gebracht, wann du doch die Felder durchschluchst? Du seht's die al ganz klar. Ik war mich hoog abbühe, dat ik hecher aus Gott seine Stierens meinen Thron abstahl. Ik war met Jettertop zette, ab ihren Borg weit im Norden. Ik war bad boven in de Wald gegonnen, in zo zijn er als de Hechster door. Zo dachtst du dat dan, aber nu bist du hier bij de Verstorbenen in de diepste Eik gekomen. En dan uit dem Judasbrief, Parsas. Gott haft ook de Engel, die ihre Verreicht im Himmel nicht bewoorde, in er tuis im Himmel verleite, ab ewige Bonge in hem diestere Fosje holen, am die an janen groten Dag verjerechte stalen. En danach Epheser Kapitel 6, Vers 12. Wils wie hebben nicht mal jen Fleisch en Blut te kämpfen, aber jen gewolte beise Jester van de Himmelswelte, en met gewolte en Herrschafte van hem diestere, die über diese Welt herrschen. Diese Engel, die sind alle im Himmel gemerkt worden. In ihre Arbeit ist, dort zu tun, was Gott an sie dort zu tun soll. Aber du sind so, die wollen nicht tun, was Gott an vier sie dort zu tun. Und sie wollen auch nicht Gott ihre. Sie wollen andere vier sie, was sie tun sollen. Und sie wurden das gleiche, wann angeirrt wird. Wo wurde die genannt? Die Antwort, bei der Jester oder Teufels. Und hier sind wir zwei Schriftstücher. Lukas Kapitel 7, Vers 21. Zu der Zeit hat Jesus gerät viel von ihren Krankheiten und Plöhe und von beise Jester und er heilt viele Blinde, die ihr dort sie sein können. In Markus Kapitel 5, Vers 12. Dann prachte die anderen Jester an und die Schwein nehmt vor zu Lothar. Also hier wurde die beise Jester genannt. Und dann ist die Frau, wat is ihre Ort en wat tonen zij? Zij zijn Gott seine Feind en zij zeggen de mensen er eeuwig verdorven. En daar is bloos een schriftstuk ongegeven hier en dat is in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8. Zij terche dacht en waka, wils je jener, die bij zijn Feind schlägt zich ram als een brillende lijf en zegt naar wem den hij verrieten kon. Als Jezus hier op eerd weer, dan heeft hij veel te doen gehad met zo'n bijzijester. Die werden en die mensen ihre fleischliche körper neer gekomen. En eenje van die werden door blind. En andere kunnen niet gonen. Eentje wordt gekweeld. En zij kunnen die jester niet beherrschen wat en aan werden. En dat moet aan manchmal empfehlen stoppen. Wils deze bijzijester, die willen dort verdorven wat God gemerkt heeft. Hoe hij zijn odemhaft neer gepust. Wat hij gemerkt heeft in zijn ebenbeeld. Also dat is ihre Arbeit, mensen te verdorven, weil zij zijn Gott zijn Feind. Die zijn zoveel anders als de engel die daar komen, zo'n mensen wat im Glauben zijn, storchen en helpen. En die brengen noorrechten van goede hoop neem. Wanneer wie van bij zijn jester denken dan, dat kan ons zeer leicht engsten. Wils deze engel, die wie nicht zingen kennen de meeste tijd, die zijn zeer machtig. Veel, veel maken als mensen. En die zijn gekomen ons te vernichten. Wat gaan we dan doen? Jacobus heeft een antwoord in Kapitel 5, Verse 7 en 8. Also, en je stelt je God. Stelt je je in den bijzijn vriend? Dan wordt hij van je verschwenen. Nu dat je nu God. En dan wordt hij ook dicht naar je komen. Also, bijzijn jester zijn werkelijk. Aber wie der we ons niet engste voor die, want die ook zeer sterk zijn.
En wie